ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de fraude hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Pietje en Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

presenteert de nummer

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden die een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tot.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

koffietje. Geniet er lekker van en geniet van de muziek in de gouden uren. Senna was afgelopen vrijdag bij Emily in de show. Vrijdagochtend samen met Sven Versteeg. Ze hebben een nieuwe paradeplaat met vuurwerk. En Senna kreeg uit handen van onze eigen Eem

0: de kust.
1: Prachtig. En een groot applaus voor Bluff aan de kust live. En vorige week waren ze nog live aan de kust. Natuurlijk bij de 2026 editie van Concert at Sea.

Power. En dus ook van Martin Morero. Het zijn haar woorden in de app. En van Martin, graag in mijn hart. Loes, ga er even lekker voor zitten. Geniet ervan, want dit is Martin Morero voor jou.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

met de top 25. En tussen 5 en 6 diezelfde Jan Paparazzi met de Schatkamer. Suggesties zijn altijd van harte welkom via corné@sterren.nl of via de app NPO Luister. Zometeen Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, Gerard Joling komt eraan. En dit is Marsha en Rechtop in de Wind.

morgen muziek, maar zo af en toe is het ook tijd voor drama. Heel veel drama. En dat drama wordt bezongen door Bonnie Sinclair en Ron Brandstede. En dat doen ze in Dr. Bernard.

Als een grote doorbraak had natuurlijk tv gedaan. Een paar Italiaanstalige liedjes gehad, buitenlands. Het is allemaal ingewikkeld geweest. Het ging pas los met deze Dromen zijn bedrog. En die had ook nog een hele lange aanloop nodig, weet ik. Maar goed, toen het los was, was het ook los en bleef het los. Dromen zijn bedrog van Marco Borsato en de ex-paradeplaat van Mike Versteeg. Hartslag van je heupen. Afgelopen zaterdag, nu een dikke week geleden, is hij getrouwd. Henk Dissel zingt over een bom.

Sjaak met Laat mij nu alleen. Appje gekregen via NPO Luisteren van Paul Citeur. Hij is groot fan van dit liedje. Kan het niet vaak genoeg horen, liefst 5 keer op een dag. Nou ja, goed, 1 keer is genoeg. Genghis Khan en kaboutertjes.

0: Ziggo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

het een grap? Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee. De
1: favoriete top 3. Appje van Edwin van Mierlo uit Geffen. En Edwin gaat voor de volgende liedjes. Stef Bos op nummer 3 met Papa, prachtig. Complimenten. Willem Bart, al word ik dan wat ouder, op nummer 2. En vandaag op nummer 1 in de favoriete top 3. Walter Kroes, haal alles uit het leven. De favoriete top 3. Nummer 3.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: nummer 1.
1: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog doen?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oh, ze zitten elkaar wel in de nek te eigen, hè?
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kroos.
0: En dan heb ik het natuurlijk over Justin de Wild, Rutger van Barneveld en Robert van Hemert. Die hebben toch wel de drie grootste zomerhits van dit moment, waarbij wij eigenlijk nu op nummer 1 Rutger van Barneveld staan met Zwoele Zomernachten. Maar deze gaat ook echt als een speer. Robert van Hemert en Zandloopster. Daarvoor Fleming en Zij Wil Mij. Zondag 5 juli. We gaan er weer een feestje van maken de komende 3 uur met Perry's Weekend Party. We gaan er weer lekker tegenaan met heel veel muziek de komende 3 uur. Wat incheckberichten. Als je meeluistert, mag je altijd eventjes een reactie achterlaten via de app. Vinden wij gezellig om iets te horen van de allerleukste luisteraar van Nederland. Want dat is toevallig de luisteraar van NPO Sterrenl Radio. Dat zeg ik zonder twijfel. Nou jongens, Radio Hart, hè, geniet er wel weer. We gaan weer los.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Oh, lekker hoor. Hoog op zondag mag dat wat mij betreft. Lekker.
2: Alles erbij. Wordt een borrelfeest, dat aat ik niet gaan.
0: Nou!

Als je de keuze had, of SterrenNL, daarvoor, ja, het is denk ik niet echt als zomerplaat bedoeld, maar wat mij betreft wel de zomerplaat van Frans Huis, wat mij betreft. Gewoon zomerse vibes brengt die plaat met zich mee. Elise op NPO SterrenNL. Heb je het over de zomer, dan heb je het ook over zomermuziek. En ik ga nu een van de allerbeste zomerliedjes ooit draaien, die door heel veel artiesten is gezongen. Dat ook nog eens. Is echt doodgecoverd, dit liedje. Maar het maakt niet uit. Ik ga hem draaien van de man die we allemaal zo lief hebben. André Hazes, dit is een van de beste zomerplaten ooit. Dit is Volare.

letterlijk de deur dicht. Hoppakee, daar gaat hij. En hij zicht. Ik ga zo meteen even wat incheckberichten doen. Als je eventjes laat weten dat je meeluistert, kun je doen via de NPO Luisterapp. Dan hoor je jezelf zo meteen misschien wel even op de radio. En dat is leuk. Even laten weten dat je erbij bent. Misschien alvast een verzoekje indienen die we na twee even kunnen draaien. En dan maken wij het zo gewoon lekker met z'n allen gezellig op Ster NL. Naar Wimmy Bauma in het zicht van de haven. Eerst Wesley Bronkhorst. Trek hem maar open hoor.

pakken neerzitten. Maken zij er nog wat van het leven? Suzanne en Freek. Je hoorde goud op Ster NL, daarvoor Wimmy Bauma. En in het zicht van de haven de zingende schilder uit Zwolle. Zal hij erbij zijn bij het muziekfeest? Hij staat dan niet op het podium, Wimmy Bauma. Maar zal hij er als gast bij zijn, weet je wel? Dat hij daar dan staat bij het podium. Dat zou ik leuk vinden. Dat hij er toch eventjes komt kijken daar bij het grote podium van het muziekfeest op het plein. Goed jongens, even wat leuke inzichtberichten als je erbij bent. Stuur even een appie via de NPO Luisteren. Dat heeft Luc gedaan. Die zegt, ik ben op dit moment aan het schoonmaken op het kantoor van ons eigen bedrijf. Dat doen we altijd iedere zondag. En natuurlijk staat Sterren NL Radio aan. Dus jullie zijn goed bezig. Joey die luistert mee, die zegt, wat een gezelligheid op Sterren NL. Dank jullie wel allemaal. Vanochtend ook al genoten van Corné Klein met de Gouden Uren. Wat blijft het toch ook een fijne radio maken. Dankjewel Joey. En dat ben ik volledig met je eens. Eventjes te veren voor Corné bij deze. Anita die luistert ook mee. Trouwe luisteraar van NPO Sterren NL Radio. En die zegt van, nou Perry, ik heb wel een verzoekje, maar die bewaar ik lekker voor straks naar tweeën. Nou prima Anita, zie ik je even straks alweer tegemoet. En Arjen die luistert ook mee naar Sterren NL. Zo ook Bart en Nino. Ik zie hier een vraag van Wessel. Die zegt, Perry, volg jij WK nu nog een klein beetje, nu Nederland eruit ligt? Minimaal. Stom, hè? Minimaal. En ik heb ook niet echt per se een land of zo wat ik nu support. Ja, ik kijk nog wel eens de samenvattingen online. Dat is eigenlijk een beetje waar het bij blijft steken wat betreft het WK voetbal op dit moment. Ja, en die WK-plaat van Marcel de Vries en de Doelen is, die wordt aangevraagd. Maar ja, jongens, Nederland ligt eruit, hè? Of kunnen we die plaat gewoon nog een keertje draaien? Goed, dat laat ik lekker aan jou. Laat het weten via de NPO Luisterrip. Zometeen de paradeplaat van deze week. Dat is een duo, een duet. Hè? Zal toch weer eens niet. Weer twee mensen die elkaar hebben gevonden. In dit geval Senna en Sven Verzeeg. Vuurwerk hoor je naar de dijk. Dit is Binnen zonder kloppen.

hebben elkaar ook gevonden. Senna en Sven Verzeeg. Weer een duet. En wat voor een. Hij is ook nog eens gebombardeerd als paradeplaat deze week. En dat doe je net goed hoor aan het begin van de release van zo'n plaat. Vuurwerk hoorde je op de nummer 1 NPO Sterren NL. Maak zometeen nog eventjes een rondje doen langs de velden. Als je meeluistert vandaag op deze zondag 5 juli... dan mag je dat even laten weten via de NPO Luister-app. Daar is nog even Samuel Welten en de bankzitters met Uitslover. Eerst even de man die dus... ik blijf niet over uitgesproken, dus in de bioscopen gaat verschijnen met zijn eigen bioscoopfilm. Het is moeilijk te geloven, maar het gebeurt echt. En ik ben heel benieuwd. John de Bever ga je nu horen. Dit is...

over naar Echte Liefde is de Van, Echte Liefde is de Koop, naar Uitslover. Ik vind dit zo'n onwijs lekker plaatje. En misschien wel mijn favoriete op dit moment van Samuel Welten. In dit geval samen met de Bankzitters. Die andere toppers die ook alleen maar hits scoren en lekker bezig zijn met hun carrière. Goed, even een klein rondje langs de velden. Ik zie dat Leo meeluistert. Die zegt, Perry, we zijn lekker aan de klus met mijn grote vriend Dirk. En of ik even Dirk een schop onder de wil geven. Dirk moet een beetje opschieten. Dirk is een beetje luis. Nou, ja zeg. Dat zeg ik toch niet over elkaar. Nou, bij deze, Dirk. Even lekker gas erop, hè. Even lekker helpen. Laura luistert mee. Samen met een grote vriendinnengroep zijn zij op weg naar een park om daar eens even lekker met elkaar te gaan picknicken. Nou, wat gezellig, Laura. En wat leuk dat je Sterren NL Radio aan hebt staan. Ik hoop dat je ons mee kan nemen op een mobiel radiootje. En anders op je telefoon. Lucien die is erbij. Die zegt, oh, wat een gezelligheid weer. Ik heb een heerlijke zondag op dit moment. Ik doe vandaag niet zoveel. Het huisje een beetje aan kant maken. En ik geniet vooral heel erg van de rust van vandaag. Arie die zit op de fiets. Die is aan het rondfietsen door de provincie Gelderland. Dat doet hij vaker. Het is een frequent fietser. En op dit moment dus in de provincie Gelderland. En heeft in de oortjes Sterren NL Radio aanstaan. Dat doe je goed. En Jacco die is de schutting aan het repareren. Hij zegt, onlangs door de storm is onze schutting eraan gegaan. En ik ben er nog niet aan toegekomen om de schutting te repareren. Dus dat ga ik vandaag lekker doen onder het genot van de klanken van NPO Sterren NL. Wij wensen je natuurlijk namens het hele team heel veel succes met het repareren daarvan. Zometeen heb ik Afro Bros, John West en Billy Dans voor je met Jij Bent Alles. Maar zullen we eerst eventjes de Koning der Piraten draaien? Jawel toch? Dat is altijd een goed idee om iets van Jannes te draaien. Dit is Ga Dan bij Vrienden van Sterren.

Ik heb toch elke keer een déjà vu naar die andere plaat van mij. Want één ding weet ik zeker. Ja, vannacht slaap jij bij mij. Dat is ook aan het einde van die andere plaat van Ever Rose, John West, Billy Dans. En bij deze zit Monker ook bij. Jij bent alles. En voor de Koning der Piraten, Jannes op Sterren NL Radio. En ga dan. Uur 2 van Penny's Weekend Party is een aantocht. Tot het nieuws van 1. Baco in Monaco.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams.
4: Ja, daar zit jij toch ook wel. Een beetje...

0: eigenlijk een beetje vergeten liedje dit van Jan Smit, hè? Althans, als het aan mij ligt.
1: Perry Kroms.
0: Ik zag hem staan in de lijst en dacht, oh ja, dat is ook nog zo'n plaat van Jan, wat toch een bescheiden hitje voor hem is geweest. Jij en ik. En daarvoor Gerard Joling en Los met z'n allen. En dat doen wij op deze zondag. Uur nummer 2. En wat ben je aan het doen? Laat maar even weten via de app. Hoe hou jij je bezig op deze zondag? Ben je lekker bezig in huis? Of misschien moet je ook wel werken. We werken in een 24-7 economie. Er zijn mensen die vandaag ook gewoon het geld moeten verdienen, waar de ander gewoon lekker vrij zijn. Geniet van een heerlijke vrije zondag. Nou, laat het weten via de app. Draai ik ondertussen hele leuke muziek voor je. Wat dacht je van Donnie en Chantal Jansen met Schultenbrouw? Ja, die is lekker, hè? Maar eerst maar even Django Wagner met Waarom ben jij gegaan?

het draaien van het liedje om ze in het Duits af te kondigen. Donny und Chantalianse en Schultenbrau. Zo'n klein beetje reclame, hè? Vind je ook niet deze plaat? Maar hij is wel echt heel erg leuk. En daarvoor Django Wagner, Waarom ben jij gegaan? En dit is een heerlijke plaat voor op de zondag van het Klein Orkest. Oh.

uitgebracht. Misschien is het tijd. En daarvoor het kleine orkest. En dat was echt eventjes genieten. Ik vind dat kippenvel. Ik vind dat echt een prachtige plaat over eigenlijk een hele zwarte tijd. Een zwarte geschiedenis over de muur. En daarom raakt deze plaat ons tot op de dag van vandaag nog steeds in elke vezel van ons lijf. Je luistert naar NPO Sterren NL Radio. Tot 3 uur is het Paris Weekend Party met zometeen Sander Kwarten, geen twijfel. Eerst even een dikke... een zoen in de kroeg met Jordi van der Boer.

Je hebt heel veel van die mensen die zeggen als je bij ze binnenstapt, dan zeggen Mikasa, Etukasa. Ik zie ook heel veel bordjes hangen trouwens, als je bij mensen op visite bent. En dan weet je meteen, dit is een gastvrij gezin. En dat wil niet meteen zeggen, als je zo'n bordje niet hebt hangen bij de voordeur, dat je dat niet bent. Maar ik zie dat wel steeds vaker, die uitdrukking Mikasa, Etukasa. Dat betekent dat dus letterlijk, mijn huis is ook jouw huis. Ja, vind ik altijd. We wijken wel een beetje af van waar ik het over wilde hebben. Maar ze mogen alles van me krijgen. Ik ben mij meer mee te zeggen, wat voor type persoon ben jij? Een vrijgevig persoon of ben je vrijhebberig? Of hou je graag de dingen graag voor jezelf? Nou ja, mag ik het even laten weten via de NPO Luisteren. Om te kijken of we een leuke discussie los kunnen wringen op deze zondag 5 juli. Doe maar, zometeen op SterrenNL Radio. In allerlei theaters in Nederland is er dus een Doe Maar-band die liedjes van Doe Maar doet. En ik heb gehoord dat... heel erg goed is. Nou, doe maar, ga ik zo verdraaien, want is dit alles na Corrie Konings. Nog steeds Still Going Strong en maakt nog steeds hele leuke liedjes. Waaronder deze. Er hangt iets in de lucht, oftewel Amor.

Vorige week had ik denken dat je voor het eerst van je leven uit eten gaat in een 5-sterren restaurant. Dan trek je die grote zilveren schaal van je bord af. En dan zie je dat muizenhapje liggen. En dat is dan geen wat je zegt. Is dat alles? Ik heb het ooit één keer van mijn leven meegemaakt. Ik werd een keertje meegenomen naar een 5-sterren restaurant. Iemand die bedoelde dat goed. Die wilde mij meenemen uit eten. Ik dacht, nou prima. Nou, mooi restaurant. 5 sterren. Ik zat daar in mijn t-shirt en spijkerbroek. En heel veel mensen om me heen. Netjes gekleed, in pak en zo. Dus ik was al een beetje underdressed. En ik dacht, oh nee, waar gaat het heen? Ik was het helemaal niet gewend, een 5-sterren restaurant. Nou ja, goed. En toen was er een soort van vastgegeven wat er werd geserveerd. Dus je kon niet kiezen op een kaart. En het voorgerecht komt. Ik til die schaal op. En inderdaad, echt zo'n hapje. Nou, wat was het? Ik denk 2 centimeter bij 2 centimeter. Echt, dat stop je in je holle kies. Ik zeg, is dit het? Nou, dat bleek dan het aperitiefje te zijn. Dan kreeg je nog een voorgerechtje. Nou, dat was eigenlijk niet heel veel groter. Dan krijg je het hoofdgerecht. Nou, dat was daar waar wij in Nederlands toch gewend zijn een flink stuk biefstuk te eten. Was dat echt nou de helft van hetgeen wat we gewend zijn? Nou ja, het dessert, dat was ook niks. Geloof mij maar, ik ben naar de hand nog eventjes lekker bij de goudgele M gaan naeten. Want ik had nog een trick, dat wil je niet weten. Luister naar Sterren NL met Henk Dissel. Dit is Waterpas.

0: Brabantsvrienden, de ober, dat zijn altijd van die gezellige mensen als je in de kroeg komt. Die ook wel een soort van psycholoog zijn voor heel veel mensen die een biertje of een wijntje komen drinken in de kroeg. Want ja, alle levensverhalen, die krijgen ze maar om de oren geslingerd. En dan ook misschien wel de vraag erbij: weet u nog hoeveel tranen ik moet huilen? Die vraag zullen ze ook wel krijgen. Dit is Tino Martin op Sterren.
1: Te veel gewild, te hard gezocht, te veel gezegd,

0: het is vaak.
1: Ah, dit vind ik nog steeds zo onwijs goed, hè, René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken.
2: Perry's Weekend Party.
1: En ook van de Vespa van Dave Dekker nog eventjes voorbij. Zometeen het laatste uur van deze zondag. En dat betekent dus automatisch dat jij mag gaan bepalen wat we gaan draaien. Een uur lang alleen maar verzoekjes op Sterren NL Radio. En je weet de plek waar je daarvoor terecht kunt. Dat is de MP.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0-overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzi Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams.
3: Weet jij het al? Heb

staat hier. Kijk, dat is gezellig. En ervoor dus René Garst. En dat interesseert me echt geen ene reet. Als je wat wil horen, is dit jouw kans. Want ik ga ze draaien. De verzoekjes die worden ingediend via de gratis NPO Luister-app. Dat is de plek waar je dus kan reageren. Druk even daarop SterrenNL. En als je niet wil dat SterrenNL uit beeld verdwijnt, heb je een soort van pinnetje rechtsbovenin. Dus open de NPO Luister-app, scroll even naar SterrenNL. Je ziet rechtsbovenin dan een pinnetje, klik erop. En dan staat SterrenNL altijd als eerste zender bij jou bovenaan in de NPO Luister-app. Dan kun je nog makkelijker je verzoekje aanvragen. Waaronder Sven heeft gedaan. Hij wil Rutger van Barneveld horen. En gek genoeg, zeg ik eigenlijk, niet met zwoele zomernachten. Hij zegt, ik wil weer eens een keertje de mazzel dan horen. Want de man heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. Nou Sven, ga ik zo meteen even de mazzel dan voor jou draaien. Geen punt. Eerst voor Thijs, Mart Hoogkamer en Willy Dans. We gaan even een sappie drinken met mijn grappie.

0: Dan is eigenlijk een lekkere plaat van hem. De mazzel dan, Rutger van Barneveld. Ik krijg een appje binnen van Jan. Die wil graag even wat zomer op de radio horen met Wolter Kroes, Route Soleil. Nou, dat kunnen we zeker even gaan regelen. En Stijn die zegt, Perry, een welgemeend goede zondagmiddag, mijn vriend. Wil jij voor mij even mijn held draaien uit Rotterdam? Zijn stem bezorgt mij nog steeds kippenvel. Wanneer ik hem ook hoor, ik vind het altijd fijn. Lee Towers, dit is You'll Never Walk Alone.
1: When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.

Tussen Lijn. En daarvoor Lee Towers. En You'll Never Walk Alone. Nee, altijd loop jij met Ster NL Radio aan je zijde door jouw dag. Dus ook op deze zondag. Wat leuk dat je erbij bent. En heel veel reacties via de NPO Luisterapp. Heel veel verzoekjes. En we blijven eigenlijk een beetje in de zomerhoek. Ik zie dat ik zometeen Boning Smit en Tim Douwsma even moet draaien met één zomeravond met jou. Sander die ze er heeft, die zegt dat hij een keertje Tim Douwsma heeft mogen spelen aan de zijde van Boning Smit op het podium. Nou, dat is leuk. Hij wil weer even mede teruggenomen worden naar die herinnering. Daarom ga ik die plaats zometeen even voor hem draaien. En Maurice, die is er ook bij. Die zegt, Perry, hij had het net over zomermuziek. Zou je dan eventjes Enrico willen draaien met Ik Denk Na? Want wat hem betreft is er geen betere zomerplaat dan deze. Maurice, je hoort hem nu voor jou op de nummer 1. Sterren NL.

je maar overkomen dat je bij een optreden staat van Monique Smit. Je wordt op het podium getrokken door Monique om Tim Douwsma na te doen voor één zomeravond met jou. Nou, dat is Sander overkomen en daarom wilde hij deze plaat horen op Sterren NL om eventjes mee teruggenomen te worden naar dat moment. Tijd voor Joey Nicolai. Jawel, zeker. En dat doe ik niet zomaar. Daan Suzen heb je. Zou je voor mij even de kroegtijger kunnen draaien? Speciaal voor mijn broertje, want die kan

Als je aan mij zou vragen in welk optreden ik het meeste zin heb... Wat betreft het muziekfeest op het plein in Zwolle... dan zijn het er eigenlijk... het is eigenlijk lastig kiezen. Want ik bedoel, Jannes is er ook. Guido van der Graven, Rutger is er natuurlijk met Zwolle Zomernachten. Maar iemand waar ik echt heel veel zin in heb in zijn optreden... is dat van Mike Petersen. Het is altijd zwingend, altijd vrolijk, altijd opzwepend. Ik vind zijn muziek fantastisch en daarom heb ik er zoveel zin in. Dat doe jij, hoorde je op SterrenNL. Maar ik heb hem niet voor mezelf gedraaid... Hij werd aangevraagd door Jamie en die deelt deze mening op met mij. Die schrijft ook dat ze erbij is in Zwolle en eigenlijk speciaal ook gaat voor Mike Petersen. En ze hoopt dat hij deze daar gaat zingen. Dat doe jij. Daarvoor nog Samantha Steenwijk en Je weet niet wat je mist. En die is aangevraagd door Danielle. Tijd voor een one-hit wonder. Een eendagsvlieg. Hij had wel een dijk van een hit mee. Twan Leijten, puur op het gevoel voor Mies.

hits die vliegen je om de oren op Ster NL Radio. Zeker dit jaar. Het is echt bizar wat er gebeurt met de Nederlandstalige muziek. En dit heeft op de nummer 1 positie gestaan in de top 25. Top 40 op nummer 1. Nou, nu zie je wat er gebeurt met Rutger van Barneveld. Ze voelen zomernachten. Nou, wat gaat daar allemaal nog mee gebeuren? Het is bizar wat er op dit moment gebeurt. Ik vind het alleen maar mooi om te zien. Daar waar wij al jarenlang keihard voor strijden.

Twan. En Niels Korsluizen, heeft ook al... En Twan trouwens ook, heeft ook andere liedjes nog uitgebracht. Niels ook, maar ze zijn nooit zo groot geworden als deze liedjes. Hè. Puur op het gevoel, grote hit voor Twan. Dit was een grote hit voor Niels Korsluizen. Wordt vandaag de dag ook nog steeds heel veel aangevraagd. Waaronder nu voor Patrick gedraaid. Marilou, ervoor nog Stef Hekkel en Ik schrijf je naam. Nou, ik moet even snel zijn, want de tijd is alweer bijna voorbij. Bijna 3 uur, dus dat betekent dat we zometeen de top 25 gaan krijgen. Ik denk dat ik nog even tijd heb voor 2 verzoekjes. Ja, dat moet wel lukken. Voor Arjan zometeen, Bluff en Liefs uit Londen. En ik zie hier voor Francesca een verzoekje binnenkomen. Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlicht. Stuur op sterren.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De trots van het zuiden. Worden ze ook wel eens genoemd. Bluff en Liefs uit Londen.
1: Perry's weekendparty.
0: Bijna 3 uur, auto in de rij richting huis. En zometeen genieten van Jan Paparazzi en de hitlijst. De hitlijst als het gaat om de beste Nederlandstalige muziek van dit moment. Ster NL Top 25, dat is muziek van vandaag de dag. En daarna vanaf 5 uur een uur lang muziek uit het verleden. Muziek uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Wat mij betreft nog een hele fijne zondag. Ga ervan genieten en...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

19, 20, 21, 22, 23, 24 en bovenop de stapel is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. De komende twee uur spuit het uit de speakers op de nummer 1 in Nederland.

0: komende twee uur gaan we ons bezighouden met de 16e jaar van week nummer 27. Gedateerd 3 juli 2027. De Sterrenel Top 25 met een nieuwe nummer 1 deze week. Maar eerst even je geheugen opfrissen aan het begin van de muziekmarathon. De top 3 van vorige week, Janneman.
1: Sterren NL.

in Hartje Hilversum. De Sterren NL Top 25. En ook deze week beginnen we onderaan. Dit is deze week onze hekkensluiter. Dit is deze week nummer 25.

Adios, auf Wiedersehen en tot ziens allemaal. Dat was de nummer 24 deze week van Guido van der Graaf. In de vijfde week bijna uit de top 25 eruit getuimeld, bijna verdwenen. Vorige week 18, deze week 24. En daarmee is het een van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 zakkers deze week. 11 zakkers, 10 stijgers, 3 nieuwe platen en 1 zitten blijven in de top 25. En dit waren de eerste 2 zakkers aan het begin van de muziekmarathon. Want we hadden op 25 een plaat die er al heel lang in staat. Langs de rotierende plaat, die staat er al 25 weken in. Bijna een half jaar dus. Ik denk dat die het net niet gaan halen, maar je weet het nooit, hè? Robert van Hemert en de onvermijdelijke Donnie en Moët had nou vorige week 21, deze week 25. In de top 25 van Sterren NL Radio. Janneman in een opperste beste stemming uiteraard. Ik heb er zin in. Leuke plaat op weg naar nummer 1. Nieuwe nummer 1 in de top 25. Haha, nieuwe paradeplaat gaan we draaien. We gaan bellen met degene die hem gemaakt heeft. De nieuwe paradeplaat voor de komende week bij Sterren NL Radio. We gaan de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. Ik heb een karrevracht aan hele goede Nederlandstalige tips. En ik heb 3 nieuwe platen deze week in onze hitparade. Waarvan de eerste nu binnenkomt op nummer 23. Amar

Wesley Bronckhorst en hij drinkt rosé in de vijfde week top 25. Een paar plaatsen naar beneden, vorige week 16, deze week nummer 22. En daarvoor dus nieuw op 23, ik zei per ongeluk 24, want het was 23 de notering voor Amar. De eerste van drie nieuwe platen in de top 25 deze week. En die plaat heet Stem in je hart. Nieuw in de top 25 op nummer 23, Amar. 22, de loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronckhorst. En op 21, een plaatsje hoger in onze hitparade. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Jan.

19 is de notering deze week voor Chris Cross Volendam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij in de 11e week 4 plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week gezakt naar 19. En daarvoor op 22, de eerste van in totaal 10 stipnoteringen. 10 stijgers vandaag in de top 25. Pascal Redeker en de Badkamerkraan in de derde week top 25. Toch weer 2 plaatsen omhoog. Vorige week 22, deze week doorgestegen naar nummer 20. En op 21 draaiden we Gerrit Snijder, de tweede nieuweling van deze week, met zijn Cubaanse café. In de top 25 van SterrenL Radio, toegekomen nummer 18. En dat is de derde, dat is de hoogste nieuweling van deze week. Met andere woorden, de klapper van de week is deze week in handen van Mike Versteeg. Paradeplaat van vorige week en de hartslag van je heupen. Eerst

radio. Deze hitparade wordt niet samengesteld na 20 bier, een dikke duim en een natte vinger. Doe maar wat. Nee, nee. Dit is de eerlijke 25 op NPO Sterrenel Radio. Met de diamantenring van Damien van Os. Vorige week 14, deze week zakt hij naar 17 in de 16e week. En daarvoor op 18 de hoogste nieuweling, de hoogste van drie nieuwe platen. Mikey Mike Versteeg en de hartslag van je heupen. Paradeplaat van afgelopen week. Binnengekomen op nummer 18 als hoogste nieuweling. En op 17 vinden wij Damien van Os dus met de diamantenring. En op 16 de tweede stijger van vandaag. Vorige week nieuw op 23. Francie en lange Francie. Deze week 16.

één keer. Duimelt uit de top 10 deze week. Vorige week 9, deze week 6 plaatsen naar beneden. 15 is de notering in de 9e week dat hij staat genoteerd. Gerard Joling en niet voor één keer. En op 16 daarvoor een hoogte van 23. Felicitatie voor Lange Frans. En Frans Duits uiteraard. De topper uit Tiel met de Tour de France. In de tweede week op hoogte van 23 naar nummer 16. En dit is 14 deze week. De 1, 2,

Ik had dat niet gedacht vorige week, want vorige week gingen ze omhoog van 7 naar nummer 6 in de top 25. En deze week tuimelen ze naar beneden. Sven Verstegen en Lange Frans met Boevenpad. In de zesde week dat ze staan genoteerd. Uit de top 10 verdwenen dus vorige week 6. Deze week het ongeluksgetal nummer 13 in onze top 25. Zometeen aan het eind van het uur hoor je de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze week. En we gaan zometeen 50 jaar terug in de tijd. Onvoorstelbaar eigenlijk. Een hit van 50 lange jaren geleden. Een half eeuw geleden nummer 1 in Nederlandstalige plaat. En je zingt er nog zo mee, ik weet het zeker. Hoor je zo meteen. Maar eerst was gebruikelijk aan bijna het einde van het eerste uur van de top 25. 4 tipnoteringen ga ik draaien. Ik ga nog niet zeggen welke het allemaal zijn. Ik ga ze één voor één op je loslaten. Maar ik ga alleen de eerste aankondigen. En die eerste plaat is een fantastische plaat. Dat is namelijk de nieuwe single van niemand minder dan Yves Berendsen.

0: eigenlijk. Corrie Konings met de nieuwe single van Corrie. Er hangt iets in de lucht. En dat is Amore. Corrie Konings op Sterren en Radio nog steeds een rammetje afgeleverd anno 2026. Terwijl ze al zo lang meegaat, deze geweldige zangeres. Heerlijk, ik hou van Corrie Konings. Daarvoor nieuwe muziek op Sterren en Radio. Von Sveurink met VC. Ik draaide Lara Mila met Had ik jou maar nooit gezoend.
1: Ja.
0: De rouw komt na de zonde. Alhoewel, hoe kan je daar nou spijt van krijgen, hè? Van een partijtje zoenen. Dat is toch goed voor alles? Goed voor je hersenen, goed voor je dopamine. Het is, Oké. En ik draaide ook die superplaat van Ries Berendsen. Wat is dat een goede plaat, hè? Dat wordt een klapper. Nummer 1. Kan niet anders.

0: Vandaag gaan we 50 jaar terug in de tijd. En komen we terecht op 4 juli 1976. 50 jaar geleden, een halve eeuw geleden, stond deze plaat in de Nederlandse hitparade op nummer 1. Don Mercedes. En het prachtige verhaal genaamd Rocky.
1: Ik ben Rocky.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: boeken. Met je neus in de boeken. Dat was Raymond Hermans en in de boeken. Uit de top 10 getuimeld eigenlijk. Vorige week stond die 10. Deze week zakte de nummer 12 van onze top 25. En dat allemaal in de zesde week. Dat die staat genoteerd hier bij Sterrenl Radio. En daarmee is de tweede uur officieel geopend. Janneman live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Met de toonaangevende Nederlandstalige hitparade. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Ik pak de paparazzi er even bij. Ik weet het ook allemaal niet uit mijn hoofdtafel. Waar zijn we mee bezig vandaag? Met de 16e jaargang week nummer 27. Gedateerd 3 juli 2027. De hitparade van Sterrenl Radio met 3 nieuwe platen. Met 11 stijgers. 10 stijgers, 11 zakkers. En 1 zittenblijver. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Op weg naar het nieuwe nummer 1. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

inmiddels op 25. En dat allemaal in de zevende week met Waterpas, een stijger voor Henk in zijn witte broodsweken. Daarvoor op 8 ook een stijger van 13 omhoog. De enige van Antoon in de vierde week top 25. En ja, ik moest er een beetje omheen babbelen eigenlijk. Een beetje omheen produceren. De plaat die toch gestegen is. Vorige week 19, nieuw. Deze week omhoog naar nummer 9. Maar dat zal de laatste week zijn. Ik denk de laatste week in de top 25 zelfs. Want de leeuw komt eraan. De waarschuwing, daar komt die aan. Dan komt hij aangewaggeld. De leeuw komt eraan in de tweede week top 25. Vorige week 19, deze week omhoog naar nummer 9. Maar dat mag eigenlijk geen naam meer hebben na deze week. En op 10 rijden we ook nog van 12 omhoog. De bankzitters en de multimiljonair. In de top 25, het regent stijgers. Want ook dit is een stijger deze week in onze top 25. Vorige week stond dit op nummer 11. Deze week gaat het omhoog naar nummer 6. Ferry de Ritz.

0: dan nog een keer. Maak me nou niet gek van het hele gebeuren. Lille kleine Samuel Welter in de tiende week tot 25. Eén plaats naar beneden. Vorige week 4, deze week zakken zetten nummer 5. En op 6 hadden we omhoog van 11. Ferry de Lits en Shaq en de Waco in Monaco in de vierde week tot 25. 1, 2, 3 nieuwe platen deze week in onze hitparade. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Met Janneman, Jan Paparazzi, exclusief voor NTO Ster NL Radio. Betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week nemen wij afscheid van de volgende melodie.
1: Jij bent mijn roet.
0: Roet du Soleil van Wolter Kroes, Wolly Wolly. Vorige week op 25.
1: En het voelt goed.
0: Hij stond er. Even kijken hoor. Ja, die ene regel is weg. Die is net verdwenen in de printer. Dus hij is verdwenen uit de top 25. Nou ja, hij stond er. Daar gaat hij al. Ik ga gewoon door met de volgende die verdwenen is. Want de printer heeft het een beetje af laten weten, zie ik. Ook weg uit onze top 25. De nummer 24 van vorige week. Vespa van Dave Dekker. Daarvan kan ik alles oplepelen. 5 weken stond hij erin. Binnen op 29 mei. De hoogste rotering was 16. Op 12 juni vorige week 24. En deze week is hij verdwenen op de Vespa. Rijdt hij zo uit de top 25. Dave Dekker. En de laatste plaat die verdwenen is stond vorige week op nummer 20. Oh, daar gaat Dave nog eventjes. Wam, wam, wam, wam, wam, wam. Ja, toch. Wat mij betreft helemaal niks, Django. Maar waarom ben jij gegaan? Is weg uit de top 25. Weggegaan vorige week op 20. Hij stond er 9 weken in. Binnen op 1 mei. Prachtige datum was dat. Kan me nog herinneren als de dag van gisteren.

afscheid. Ja, dit is het afscheid. Dit is het afscheid voor Django. En dan in de top 25, een stijger. De ene laatste van vandaag. Vorige week 5, deze week 4. Sineke. Ja, la, la, la.

ze was hier afgelopen woensdagmiddag tussen 4 en 5. Het was hartstikke gezellig met Sieneke. Ontspannen, goed opgedroogd, positief, gezellig. En een rammer van een zomerhit. Hè. Ik doe wat ik wil in de top 25. De 9e en 1e laatste stijger deze week in onze 25 spekvette hitsparade. Op Sterrenel Radio, de top 25. Iedere zaterdagmiddag op tv. 10 over 12, NPO 1. Sieneke en ik doe wat ik wil. Vorige week 5, deze week 1 plaats omhoog naar nummer 4. En dan de verrassing van deze week. Vorige week nummer 1, de week daarvoor 1, de week daarvoor 1, de week daarvoor 1. En deze week gezakt van 1 naar nummer 3.

0: blijf staan in de eerlijke 25. Zandloopster van Robert van Hie, Robert van H, Robert van Hebert. Die plaats ging als een raket, hè. Die kwam op 10 binnen. Ging vorige week van 10 naar nummer 2. Je blijft in de derde week op 2 staan. Niet naar nummer 1 doorgegaan. Wat wil dat zeggen? Een andere plaat op nummer 1. Je hoort het, is er nu en pakken beet 15 minuten hier bij NPO Sterrenl Radio. Zometeen ook nog de paradeplaat voor de aankomende 7 dagen aan je voorstellen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft. Ik ga de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. In de week van 4 juli 2021. En ik heb 1, 2, 3 tipnoteringen klaar liggen voor je. En dan de nummer 1. De nieuwe nummer 1 in de eerlijke 25 van NPO Sterrenl Radio. Het spuit uit de speakers. En deze plaat, dames en heren. Dit moet een klapper worden. En terecht. De Haagse hippie draait op volle toeren. Dit is hem.
1: Hey man.

nieuwe single van Wesley Klein uit Leiderdorp, zoals ze dat daar zeggen. Daarvoor ook een goede plaat. Danny Vroger en Nicky van Wijk, Knipperlicht. Als je de keuze had, de nieuwe van de broodmagere Thomas Bergen. En die eerste van vier tipnoteringen, de nieuwe van John West met Avrotros en Billy Dans erbij. En Monk, en die plaat heette Jij Bent Alles. Goede plaat was dat. Vier tipnoteringen voor de hitparade van volgende week bij Sterren en Radio. En dan zometeen de nieuwe paradeplaat voor de komende 7 dagen. Maar eerst was gebruikelijk 5 jaar terug in de tijd. En wat is 5 jaar in een mensenleven? Soms denk je dat lijkt heel lang als je ervoor staat. Maar als je nou terug gaat denken, dan ga je terug naar, laten we zeggen, 3 juli 2021. Alsof het gisteren was, toch ergens anders ook zo weer gedacht, hè? En dit was toen.

0: gekozen hier met zijn allen. En de paradeplaat, de maker daarvan, een van de twee makers, ga ik nu bellen in de hoop dat hij opneemt.
1: Jan belt met.
0: Je weet het nooit, ik denk het wel, want volgens mij leeft deze man tegenwoordig op zijn telefoon, dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Hallo? Oh, daar gaan we.
2: Met Sven.
0: Sven? Met Jan Paparazzi van SterrenNL Radio, Sven.
2: Ja, normaal ben je met een normaal nummer. Maar,
0: ja, maar ik denk, het is vrijdagmiddag 4:15. Ik ga jou eens even bellen, Sven Versteeg.
2: Doe. Ik schrik een beetje van je.
0: Ja, maar heb jij enig idee waar ik om 4:15 voor bel op vrijdagmiddag?
2: Nou, als ik een beetje ga rekenen en ik ga een beetje nadenken, dan heb ik zo'n klein vermoeden.
0: Dat er muzikaal vuurwerk aankomt de komende week bij SterrenNL. Hey, want met Senna ben jij vanaf dit moment de komende week onze nieuwe paradeplaat.
2: Ja!
0: Het houdt niet op, Sven. Het feest gaat maar door, hè.
2: Ja, nee, dat is, ik ben hier hartstikke blij mee, dat begrijp je. Hij komt totaal onverwacht, zoals je misschien kan horen. Maar ik ben er heel blij mee.
0: Ah, graag gedaan natuurlijk. Hey, maar ik denk, zal ik je even bellen om te laten horen dat het paradeplaat is vanaf dit moment. Maar ja, je weet, als ik jou bel rond deze tijd, dan is dat een feit, Sven. Dus
2: ja, maar zo snel kon ik niet schakelen.
0: Oké. Maar je was vanmorgen al bij Emily, zag ik, en hoorde ik. En nu dan, officieel paradeplaat.
2: Lekker, ja. Lekker. Ja, helemaal tof.
0: Hey, en die samenwerking met Senna, wil ik toch even vragen aan jou. Wie heeft dat nou bedacht? Wie heeft wie gebeld?
2: Nou, wij zaten op een schrijverskamp in Groningen al 1,5 jaar geleden. Ja. En op het moment dat Senna met haar team dit liedje aan het schrijven was, was ik het liedje voor Corrie Konings aan het schrijven.
0: Ja, die heb ik van de week nog gedraaid. Hele goede plaat.
2: Ja, en toen hadden we even iemand nodig die Corrie haar stukje zeg maar opnam voor de demo. Dus dat je er aan Corrie kan laten luisteren. Dus daar heb ik Senna voor gevraagd. En toen zeiden zij van ja, maar dan moet je ook even bij ons komen, want wij hebben ook een liedje gemaakt. Dan moet je daar even de mannenstem in zingen. Dus dat had ik gedaan. Het was helemaal niet de bedoeling dat wij het samen zouden doen. Maar toch wel.
0: Hey, toch wel. Ja, en met succes. En vanaf nu een week lang onze paradeplaat, Sven.
2: Kijk nou, fantastisch.
0: Ja, je mag hem zelf nog even aankondigen. En dan gaat hij de digitale snelweg op voor de eerste keer als paradeplaat. En dan komen er nog 49 keer de komende week.
2: Kijk nou, dit is mijn nieuwe plaat samen met Senna. Vuurwerk op SterrenNL.

Senna, de nieuwe single van de beide toppers, heet Vuurwerk, is vanaf dit moment onze paradeplaat. En daarmee ga ik er als een speer vandoor. Het is tijd voor nummer 1 in onze top 25. Dit was Jan Paparazzi, exclusief voor NTO Sterrenl Radio. Met de eerlijke 25, 25 spekvette hits in de juiste volgorde. We danken onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Was dit de 16e jaargang week nummer 27, gedateerd 3 juli 2026. Met de nummer 1 van deze week.

0: Frans Klos, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Paparazzi. Zon.

0: Denk daar maar even over na op de zondagmiddag, zo net na 5 uur. Het geld, dat is de sleutel dat op alle deuren past. De zangeres zonder naam met het soldaatje. Aan het begin van de Schatkamer, nogmaals een hele goede zondagmiddag. Janneman tot 6 uur. Met het komende uur een bloemlezing van mooie liedjes, Nederlandstalige liedjes uit de jaren 60 en 70. In ons programma De Schatkamer. En als je plaatje aan wil vragen, dan kan het uiteraard via mijn Facebookpagina. Zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. En vraag daar even een plaatje aan voor volgende week zondag. We draaien ze bijna non-stop achter elkaar met halverwege rond 5:30 de oude Nederlandstalige top 3, zoals gebruikelijk van deze datum. En zometeen gaan we terug naar 5 juli 1980. 46 lange jaren geleden. 1980, ik zat op de HAVO toen. Ik was blijven zitten in de 4e klas. Ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. En het sfeertje thuis, dat was om te snijden. Maar goed, daarover een andere keer meer. De Schatkamer tot 6 uur met Rita Hovink, Corrie in de Rekels, Siska Peters en natuurlijk ook dit pareltje van Wim Sonneveld. Dit is het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: 1974.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
2: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken.

je altijd bij ons. En dan denk ik.

dat was wel een hit in 1974, gezongen door Frans en Monique. Frans Biezen, later nog Frank Ashton in de jaren 80 uit de Soundmix Show met Mariska van Kolk. Maar hier nog Frans Biezen uit Tilburg met Hey Monique. En daarvoor, en die plaat ook, ja, die Hey Monique was aangevraagd door Wim Gorissen uit Breda. Daarvoor draaiden we een plaat van het Klein Orkest. Hele mooie plaat, vind ik dat altijd, achter elke deur. En hoeveel lippen kan je kussen? Dat was aangevraagd door Mario Hegmans. Die wilde graag iets horen van het Klein Orkest uit de jaren 80. Even gedraaid in de schatkamer hier op Ster NL Radio. Mooie plaat. Ook nog uit 1965, John Lamers. Dat was de slechtste plaat qua kwaliteit vandaag. Uit mijn eigen collectie. De plaat heette Weet Jij. En ook dat was een aanvraag via mijn Facebookpagina van... waar heb ik hem? Foppe Thijssen. Die wilde graag die plaat horen in Leeuwarden. Weet Jij van John Lamers. Patsy draaide we ook nog van Rijn de Vries in de Schatkamer... en Siska Peters van heel lang geleden. En niemand zal mijn tranen zien. En we begonnen zo net na 5 uur met het dorp van Wim Sonneveld in de Schatkamer. Zometeen de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum uit 1980. Maar eerst een prachtige plaat van Corrie en de Rekels. Als kind vond ik dit al een pareltje, kippenvel. Is nooit meer overgegaan, zonder het te weten.

Het was een hit voor Corrie en de Rekels in 1971. 1972, zo'n beetje die periode. En ik kan me dat als kind nog herinneren, deze plaat. En ik heb dit altijd een hele mooie plaat gevonden. Echt een klassieker, zonder het te weten. Zoals zij dat zingt met haar piepjonge, frele stemmetje. Geweldig. Corrie en de Rekels en zonder het te weten. En dan is het half zes geweest alweer. Dan gaan we de oude Nederlandstalige top 3 draaien van 46 jaar geleden. De Nederlandstalige top 3 van 5 juli 1980. 46 jaar geleden. De top 3. En deze plaat stond toen, 46 jaar geleden, op nummer 3 in de Nederlandstalige hitparade. Benny Nijman.

Dat was hem, de nummer 1 hit van deze datum in 1980. Op 5 juli 1980, de opvolger van Visite. Lenny Koer met Maria, Maria, Maria. Op 2, Bloem en Eva aan mijn moeder vragen. En op 3 stond toen Benny Nijman met Ik weet niet hoe. Door met de Schatkamer, oude Nederlandstalige toppers, iedere zondagmiddag tussen 5 en 6. En deze plaat is aangevraagd door Nathalie Friese in Leeuwarden. Zij vroeg om een plaat uit de begin jaren 90. Een hele mooie plaat van Dimitri van Toren. In de Schatkamer.

Margrietje, de rozen zullen bloeien. En dit zijn Ramses Shaffy en Lisbeth List. Ze komen bijna iedere week langs in de Schatkamer. En deze plaat vind ik een van hun beste duetten. De plaat heet In de Armen van de Stad. In de Schatkamer op Sterren NL.

dit radioprogramma op zondagmiddag in de Schatkamer. Prachtige plaat. Ik heb dit ooit bij een top 1000 die we deden, een aantal jaren geleden, een van mijn beste, vijf beste Nederlandstalige platen aller tijden genoemd. Geweldig, wat een tekst, hè? Willy Alberti, de zingende Woudreus uit Amsterdam. En hij zong hier Mens durft leven. Daarvoor hadden we ook nog Ramses Shaffy en Lisbeth List in de armen van de stad. En daarmee komt er een eind aan de Schatkamer voor deze zondag. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. Als je plaat wil horen, kan allemaal, hè? Zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. En stuur me daar even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Sterren NL Radio, zo meteen het nieuws van 6 uur. En dan een lekkere avond vol Nederlandstalige meezingers als vanouds weer. En dit bijzondere radioprogramma met die oude plaatjes is er weer volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6 uur lang op Sterren NL. En dit is de laatste voor het nieuws van 6 uur. Een klassieker uit de Nederlandstalige top 1000. Rita Hovink en Laat Me Alleen. Bedankt voor het luisteren en een fijne zondagavond.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt geloofde.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: there.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
3: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
3: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
3: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
3: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
3: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast de

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.